0: Phone radio. I mean, phone radio. It's spelled P-H-A-U-N-E. But it's pronounced phone.
1: And it's radio.
2: En nu, beste televisiekijkenaars. Een mooi gedicht van onze landen. Koejoe, koejoe, koejoe, koekoe, paloma. Zachte Christus. En plof. Het bal vliegt in het water.
3: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
4: Men dandert zonder tegen bos, kreeg een stonder binnen host. Klagen van ons tegen boel en de gesklonderde in bedoel.
2: Ach, donder Frank, verpappigij, dat is niet te duur. Het slieft, meneer notaris. Poppen is gezond, met de tetten in de mond. Garnalen kroketten, waar reken ik niet.
5: Maar het verzamelt over de vloeken uit van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zacht het huid van de vrouw gedaan.

queen of all our survey. We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we